250 mannen van de Nederlandse SS vertrekken naar het Oostfront om zich in te zetten in de strijd tegen het bolsjewisme. Met aan het hoofd en voorman der Nederlandse SS Veldmeijer, die zijn mannen naar het Oostfront vergezeld, marcheert de troep door Den Haag. Duizenden landgenoten juichten de vertrekkende soldaten toe.